geweest.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aaldert.
4: De hartslag onder de spreek.
5: Groot Aaldert. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandacht.
3: Morgen, Erik, goedemorgen.

He was a friend of mine van Bob Dylan. Ja, daar begonnen we vandaag mee. Met een reden natuurlijk. Want het is vandaag, als ik het allemaal goed gelezen heb, de officiële verjaardag van Bob Dylan. Hè? Ja, hij is vandaag jarig. Hè? Hij viert vandaag zijn verjaardag. Ja, hij heet officieel Robert Allen Zimmerman. Ja, Bob Dylan, Amerikaanse singer-songwriter, mocht je het niet weten. Jaren 60 actief natuurlijk in de popmuziek. Heeft een flink aantal evergreens op zijn naam staan, waaronder Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone, Lady, Lady, Lay en I Want You. Ja, hij wordt in 1941 geboren. In zijn kinderjaren schrijft hij al gedichten en leert hij zichzelf piano spelen en ook gitaar. Speelt in zijn tienerjaren in een aantal bandjes. Ja, tijdens zijn studententijd staat hij liever alleen op het podium. Nou ja, en dat is dus gebleven, want hij heeft dus heel veel opgetreden in zijn solo-carrière. Ja, goedemorgen. Ja, vandaag worden er ook in de Lage Landen, op diverse plekken, worden de Bob Dylan feesten gehouden. Om de verjaardag van Bob Dylan te vieren. En zo dadelijk gaan we even bellen met Jacques Mees. Hij is misschien wel de grootste Bob Dylan performer geweest. Want hij doet nou natuurlijk heel veel eigen werk. Maar goed, hij heeft heel veel Bob Dylan werk gedaan. En er wordt vandaag in Tilburg, in Brabant, wordt een Bob Dylan dag georganiseerd. Kleinschalig dat wel, want het is wel eens groter geweest. Daar zal ik straks ook eventjes naar vragen. En dat vindt allemaal plaats in een café, Café Weemoed. Dus ja, dat gaat leuk worden. Dus we gaan straks even bellen. Hè. Nog twee liedjes en dan komt het allemaal vanzelf goed. Hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, nog meer feitjes op deze dag. In 1969 staat er een liedje van Desmond Dekker in de top 40 op de allereerste plaats. Ja, het liedje klinkt dan zo.

0: Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik weet begon niet welk nummer dit was van Bob Dylan. Want ik heb van die hele ruige opnames op een cd'tje ontdekt. En gisteravond toen wist ik dus dat er vandaag een beetje een Bob Dylan itempje was. Dus heb ik het eventjes gekopieerd op de computer. Ja, even kijken of ik Jacques Mees aan de lijn heb. Jacques, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Erik.
0: Oh man, wat klink jij lekker, hè, zo. Oh, zo'n ruige stemmen.
1: Ik denk dat Bob vandaag ook zo klinkt op zijn verjaardag.
0: Dat denk ik ook, ja. Gosje, beide zeg. Nee, maar serieus. Je hebt echt een, ja, hoe moet ik zeggen, echt een... misschien moet ik zeggen, een ochtendstem. Je wordt er wakker van.
1: Een doorrookte moerasstem, wordt wel eens gezegd.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, ik zat niet veel naast. Hé, hey, mag ik jou feliciteren om te beginnen? Want,
1: maar jij moet eigenlijk Bob Dylan feliciteren.
0: Ja, ik weet niet of hij luistert hoor, maar...
1: Nou, ik heb hem gebeld, maar ik werd niet uitgenodigd voor zo'n feestje. Dus ik maak er zelf maar een feestje van vandaag.
0: Ja, zo is het. Dat is trouwens niet de eerste keer, hè. Want er zijn regelmatig feestjes gehouden omtrent Bob Dylan. En meestal ben jij dan ook van de partij. En vandaag vindt er ook weer eentje plaats, hè. Hey, heel even voordat we over dat feestje gaan beginnen vandaag.
1: Ja.
0: Want ik zei het aan het begin al. Ik was een Bob Dylan performer. Want eigenlijk... Je hebt eigenlijk meer eigen werk. Want je draait nog wel regelmatig covers natuurlijk op optredens van Bob Dylan. Maar je doet eigenlijk meer met je eigen werk, hè, de laatste jaren, hè, zeg ik. Hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook singer-songwriter, gewoon het Americana gebeuren.
0: Ja.
1: En, maar sinds een dik jaar zijn we nu bezig met Heisa. En dat is meer Nederlandstalig.
0: Ja.
1: En dat is meer maatschappijkritisch. Dus wat er allemaal, de misstanden in de zorg bijvoorbeeld. En wat er allemaal mis kan gaan hier in de maatschappij.
0: Ja, maar wat heeft dan muziek daarmee te maken dan?
1: Omdat wij daar ook liedjes over maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus zeg maar de teksten in die liedjes die gaan over die onderwerpen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan over verslaving gaan, dat kan over stalking gaan, noem maar op. Dat is een heel breed scala.
0: En wat draagt dat bij dan aan het geheel, als je er ook nog muziek bij toevoegt? Want er zijn natuurlijk...
1: Nou, ik geef lezingen in het land.
0: Ja.
1: Over van alles, weet je wel, over verslaving bijvoorbeeld. Mm. Hè, want daar heb ik zelf ook mijn leven mee te kampen gehad. Met depressies, noem maar op, weet je wel.
0: Ja.
1: En daar geef ik dus lezingen over. En dat combineer ik met muziek.
0: Ja.
1: En dat wordt gedaan op instellingen. En op als er evenementen zijn, weet je wel, met een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld femicide hebben we ook gedaan hier in Tilburg, in de Lokal.
0: Ja.
1: En dan wordt dan landelijk, zijn er allemaal psychologen van alles, of medewerkers in de zorg. En die komen daar op zo'n evenement en dan... Ja, dan doe ik dus een lezing en ik combineer dat met muziek.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk toegeven, als je een beetje om je heen kijkt... Hè, je merkt ook dat er eigenlijk vooral in deze tijd, hè, heel veel mensen daar last van hebben, van depressies.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Door zo'n depressie gaan ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, drugs gebruiken of ze gaan alcohol drinken. En dan kom je in zo'n spiraal terecht. Hè. Dus de mensen zelf moeten er ook wat te doen, maar eigenlijk is het gewoon een grote misser van de maatschappij, hè?
1: Ja, maar
0: allemaal.
1: Daar hebben wij dus ook zo'n liedje over. En dat is dus de wachtlijst waanzin. Want overal moet je gewoon dikwijls een jaar wachten voordat je eindelijk eens een keer gehoord wordt.
0: Ja, dat is veel te laat.
1: Ja, en dus dat is niet echt goed, hè.
0: Nee, inderdaad. Hey, nou over Bob Dylan. Want Bob Dylan is vandaag natuurlijk jarig. Hoe oud wordt die vent eigenlijk? 80 jaar?
1: 85 inmiddels.
0: 80, ja. En hij staat nog steeds op podium, hè? Of,
1: ja, hij speelt bijna elke dag, joh.
0: Jeetje zeg, wat een energie, hè.
1: Als hij niet aan het spelen is, dan is hij aan het schilderen. En,
0: ja, want hij is ook kunstenaar, hè? Las ik ook eens.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat ik trouwens niet wist, is dat hij... Of althans, misschien wist ik het wel, maar was ik het vergeten. Hij heeft vroeger ook in bandjes gespeeld, hè. En daarna vond hij eigenlijk solo veel leuker. Toen ging hij meer alleen op het podium staan en zo.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat bij jou zien? Ben jij ook een beetje zo'n persoon? Ja. Want ik zie je ook eigenlijk altijd alleen spelen of met iemand anders erbij. Maar een hele band nooit, hè?
1: Nee, ja, ik doe dat in de studio wel, maar ik ga eigenlijk meestal solo door het land, ja.
0: Ja, solo doe je dat, ja.
1: Dat is eigenlijk met Heisa is dat zo, en met mijn Amerikanen en als singer-songwriter. En maar ook met het Bob Dylan gebeuren, ja, dan ben ik... kijk, weet je wat, het is een band die, dat kost ten eerste al heel veel geld.
0: Ja.
1: En een solist, dan kun je, ja, dat is allemaal veel makkelijker neer te zetten en op de kleinste plekken ook, weet je wel.
0: Ja, nou...
1: Dus intieme optredens vind ik altijd heel leuk om te doen.
0: En ook leuk om naar te kijken, want er zijn ook vaak van die huiskamerconcerten, hè, die dan gegeven worden overal,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Die doe ik dus ook, ja. Ja.
0: Nou wordt er vandaag een feestje gegeven in Tilburg. Mensen ja, die in de regio wonen, die zullen er wel van gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu luisteren op andere plekken in de Lage Landen. Onder andere Zeeuws-Vlaanderen. Misschien zijn er al zelfs Bob Dylan fans in België of in Duitsland. Misschien wel op Aruba, wie zal het zeggen. Ook daar ben je nu te horen, ter zaakjes.
1: Ja, die zitten overal in de hele wereld.
0: Die zitten dus overal, ja.
1: Er is niet zo'n grote community als van Bob Dylan.
0: Ja, één grote familie, zeggen ze wel eens. Maar ja, die man die heeft ook zoveel muziek gemaakt, joh. Want als ik bijvoorbeeld Bob Dylan intyp, dan stikt het van de Bob Dylan liedjes. Maar nou wordt er vandaag in Tilburg wat georganiseerd. Leg eens uit, wat gaat er precies gebeuren? Waar en hoe laat?
1: Ik heb vroeger heel veel festivals georganiseerd. Maar ik wil het nu intiemer houden. En ik wil het graag in mijn eigen stamcafé... laten gebeuren. En dat is vanmiddag te doen om 5:00 in Café Weemoed.
0: Ja.
1: En Café Weemoed voor de niet-Tilburgers.
0: Ja.
1: Dat zit op Heuvel. Moet ik heel even kijken. Want ik heb het ergens staan.
0: Op de Heuvel, ja. Ja, mensen vinden
1: het
0: ook...
1: Het is de Korte Heuvel.
0: Ah, oké, op de Korte Heuvel. En daar wordt het gedaan. En daar zien we jou optreden onder andere. En zien we ook wat anders?
1: Nee, het is alleen... misschien dat er iemand nog meer komt. Want die heb ik gisteren gesproken. En ik voel dat die misschien wel langs zou komen. Dat is ook een muzikant.
0: Ja. Dus er zijn nog verrassingsaanvallen misschien.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, je weet het nooit. Nou, hartstikke goed. Het begint om 5:00. Café Weemoed in Tilburg. Een Bob Dylan feestje. En mensen die als die daarheen gaan, dan kunnen ze gewoon een lekker Bob Dylan feestje meemaken.
1: Ja.
0: En misschien ook wat t-shirtjes aandoen, hè, van Bob Dylan. Want die zijn
1: je
0: er ook genoeg.
1: Het, ja, die zijn er ook genoeg, ja.
0: Daarom.
1: Maar het is om precies te zijn Heuvel 12... 5038 CN in Tilburg.
0: Ja, dat kun je dan intoetsen in de routeplanner. En dan kom je er vanzelf aan. Ja, zorg dat je op tijd bent, want het vol is vol. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ja, maar ja, we hebben ook een groot terras daar. Dus,
0: kijk, joh, dan gaan we daar gewoon verder feesten.
1: Dan speel ik wel extra hard en dan kom ik daarop nog terecht.
0: Nou, hartstikke top. Hey, ik wens je heel veel plezier vandaag. Ik heb nog een paar liedjes...
1: Ja, dankjewel, Erik.
0: Ja, ik heb nog een paar liedjes van Bob Dylan op het programma staan. En natuurlijk ook een nummer voor jou. Want jij mocht een liedje uitzoeken wat ik moest draaien. Want ik heb ook voor jou een hele collectie hier onderhand. En jij hebt gekozen voor Forever Young. Waarom is dit liedje uitgekozen door jou?
1: Dat heb ik samen met mijn vriend en producer Martijn Kerkhoffs gezongen. En Martijn, het geval wil dat hij vandaag ook jarig is.
0: Nou,
1: dus,
0: zeg.
1: ik heb alles gezegd, jullie kunnen beter samen een zaaltje huren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Kunnen jullie de kosten delen.
0: Goh, jeetje, op dezelfde dag als Bob Dylan jarig.
1: Ja, dat is niet te geloven.
0: Nee, dat is niet te geloven. Martijn, ook van harte gefeliciteerd als je straks dit terugluistert. Hey, Jack, we gaan het liedje draaien, Forever Young. En ik wens je een leuke dag, man.
1: Hey, bedankt Erik.
0: Hoi hoi.
1: Leuk.
0: Hoi hoi. Dag,

0: is de 50ste dag na Pasen. Het is vandaag Pinksteren, mocht je het niet weten. Ja, vandaag is het dus Pinksteren, jongens. Ja, ze zijn helemaal aan me voorbij gegaan. Het is echt Pinksteren. Ja, het is echt waar. Het is Pinksteren. Vandaag wordt heel veel feest gevierd, ook in christelijke kerken. Buiten Bob Dylan om natuurlijk, omdat hij vandaag jarig is. Hè. Ja, even het weerbericht. Het wordt vandaag zonnig en droog. Het is vooral in het noorden. Daar is het nog wel wat mistig. Mocht je daar met de auto rijden, kan daar wat nevel voorkomen bij de platte landen. Er is een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in het noorden en midden. In het zuiden wordt het lokaal zelfs tegen de 30 aan. Ja, op de stranden langs de westkust steekt in de middag een frisse zeewind op. Ook langs de Belgische kust. En ook morgen is het zonovergoten. Tweede Pinksterdag. De noordoostenwind is dan zwak. En de temperaturen liggen dan ook tussen de 24 en de 29 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben natuurlijk weer een dagtopper.
1: De dagtopper.
2: My Lord, I have no power but the power that you have given me. Your light and path is the only directions I want to see. Every day that I make my decisions and all my choices. Lord, I'm listening for your sounds and for your

0: Calvin Harris en Ellie Goulding hoorde je met Outside. Ja, het is vandaag eerste Pinksterdag. Vandaag ook voetbal. Ajax speelt tegen FC Utrecht in de finale van de playoffs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka die gaat vandaag beginnen. Het is vandaag zonovergoten, het is droog. Er is een zwakke noordenwind. Het wordt 23 tot 27 graden. En vooral in het zuiden, richting Limburg, kan het zelfs de 30 aantikken. Ook de komende dagen schijnt de zon heel veel en wordt het zomers warm. Ja, en tweede Pinksterdag. En ook Pastoorse Vaas die speelt ideaal in op de situatie.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier

0: Pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisdom. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het truste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd. Hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg ik, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomstspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering en u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: Hier ist Erik van Vliet. Breakfast im Bett. Goedemorgen.
1: Dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Maar goed, ik loop dus die snackbar binnen, want daar was ik. Ik kom binnen bij snackbar Arnie, Tariq staat daar. Hey, directeur, hoe is het? Ik zeg, ja goed, mijn zoon is geboren. Ah, oh, mooi, gefeliciteerd. Krijg je een mayo van mij vandaag. Box, high five, alles. En hij vraagt natuurlijk meteen, hoe heet hij? Dus ik zeg, trots en blij, ik zeg, hij heet Moos. Want mijn zoon heet Moos. En Tariq kijkt me aan en het enige wat hij zegt is, Moos, Moos, toch niet van Mozes, hè? En ik denk, hoezo dan niet van Mozes? Ik denk, wat heb ik nou weer fout gedaan? Wat is er een foute Mozes? Heb ik iets, want je gaat natuurlijk als je een naam verzint de verkeerde associaties een beetje af voor jezelf. Dat je denkt, Joran, nee, toch nog maar even niet. Zie je, te vroeg. Dus ik dacht, ik heb Mozes de serial butcher helemaal over het hoofd gezien. Of was er een Mozes bij de ING-bank in de directie die een salarisverhoging wilde? Of is er een zanger die Mozes heet en fans heeft verzonnen? Of welke Mozes heb ik dan... Ik was helemaal aan het nadenken en ineens dacht ik, oh natuurlijk, tuurlijk, dit is een cultuurding. Mozes is natuurlijk een Joodse naam. En Tariq is natuurlijk Turks en moslim en dat ligt gevoelig. Ik denk, oh, hij denkt nu dat ik Joods ben. Ik dacht, ik leg het even uit. Ik zeg, oh nee hoor, nee, ik kom niet van Mozes. Nee, wij vonden Mozes gewoon leuk. Er zit geen religieuze lading onder, wij vonden Mozes gewoon een leuke naam. Dat is alles. En het is ook alles. Alleen omdat ik me zo stond te verontschuldigen, leek het nu ineens alsof ik stond te zeggen, oh Joden, nee hoor, oh nee hoor. Nee, Joden, nee, dat moeten wij. Nee, Joden, nee, 4 mei gewoon koopavond. Nee, Joden, nee, daar moeten wij niks van hebben. Nee, hoor. Dat is helemaal niet waar. Hè. Ik kan prima met Joden. Ik heb geen enkel probleem met welke. Zolang ze niet op mijn stoep parkeren, heb ik geen enkel probleem met welke Jood dan ook. Dus dit werd een beetje een raar gesprek. Het voelde gewoon ineens alsof ik hier het hele Joodse volk stond te verraden voor 1 frikadel speciaal. Ze zijn wel eens voor minder verraden, maar het was toch een beetje een rare situatie. Nee, maar dit is wat er gebeurt, omdat dit ook de dingen zijn, die kleine details die zo worden opgeblazen. Wie ben je? Waar hoor je bij? Waar kom je vandaan? Dat is heel belangrijk. Bij welk clubje hoor je? En ja, als je dat zo belangrijk maakt, dan sta je dus op een gegeven moment alleen nog maar als onderdeel van de groep met elkaar te kletsen. Dan zijn we heel erg bezig met welk groepje hoort hij, bij welk groepje hoor ik. En kan dat eigenlijk wel samen? En dan sta je als vertegenwoordiger van een groep te praten, in plaats van gewoon als individu. En dat maakt het heel ingewikkeld. En het stomme is nog, dat we het natuurlijk zelf ook doen, hè. We duwen elkaar ook steeds in die hokjes. Want ik liep weg. Ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker of Tariq wel moslim is. Ik heb geen idee. Ik heb nooit met hem over geloof gepraat. Ja, natuurlijk, hij staat hier al 20 jaar frikadellen te bakken. Nee? Ik bedoel, ja, hij komt uit Turkije, maar ja, frikadellen lijken me ook weer niet heel erg halal. Ik weet niet hoe dat... Ja, trouwens, dat is niet waar. Ik denk dat de frikadel wel mag. Ik denk dat zelfs Allah geen idee heeft wat er in een frikadel gaat... Dus ik denk dat ergens in de Koran een aparte pagina is waar de frikandel even nader wordt omschreven.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.

Vandaag de officiële verjaardag van Bob Dylan. En er wordt vandaag in Tilburg een Bob Dylan feest gehouden. Een klein feestje, heel intiem. En straks hoorde je al Jacques Mees voorbij komen omdat hij daar gaat optreden. Als je dan in het centrum van Tilburg bent en je vraagt naar het Bob Dylan feest, dan komt het allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Goed, joh, de Hurricane. Misschien wel een van de langste nummers, hè? 8 minuten 30 duurt hij, hè? Ja, Sonny heeft een nieuwe plaat, die heet Altijd Jij. En ja, we kennen hem natuurlijk van deze.

Dancing Easy, Sonny Ink. Ja, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en het gaat een beetje in de Nederlandse tour. En ja, hij zou me eigenlijk nu bellen, maar hij belt niet. Dus ik denk dat hij nog gewoon lekker op zijn beetje ligt. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Nou, weet je, dan gaan we gewoon zijn nieuwe plaat draaien. Altijd jij en misschien belt hij nog.

0: 90s hits achter elkaar samengesteld door de voice-over. Zoals we dat natuurlijk van hem kennen, dat hij elke dag weer twee liedjes opstuurt. En dan zegt hij, wat dit zijn ze weer, de back-to-back classics. Hè? Ja, en op deze zondag ook. Ja, we hadden hem eigenlijk wat eerder gepland, maar ja, ik snap het helemaal. Die man die treedt laat op en zo. En dan ligt hij laat in bed en dan 's ochtends, ja, dan denk je natuurlijk het laatste om weer op te staan. Pas laat in de ochtend. Dus we hebben hem even lekker wakker laten bedden door zijn plugger. Goedemorgen, Sony.
1: Goedemorgen, een hele goede morgen deze morgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ik zei het net al in het vorige gesprek, het is gewoon klote, man. Zo 's ochtends vroeg opstaan als je 's avonds opgetreden hebt.
1: Nou ja, je weet hoe dat gaat gisteravond. Het dak, dat ging er afwerkelijk in Noordwijk en ook ons. We hebben ons liedje gespeeld. Het was een super, super leuk optreden. En ja, het werd wat laat. Ja, ja. En nou ja, het klopte doorheen geslapen.
0: Ja, maar het maakt niet uit, joh. Ik snap het helemaal. Dus, en wat ik ook wel een beetje snap, dat is dat je nou een beetje toch naar die Nederlandstalige kant gegaan bent, hè, met je muziek.
1: Nou ja, weet je wat het is? De Nederlandstalige kant, wij zijn sowieso als Sony's Inc. Zij hebben een breed internationaal repertoire. Ik bedoel Spaanse muziek, Engelse muziek, afijn, heel erg verbindende muziek. Het feest der herkenning dat we spelen. Alleen, de laatste jaren is het Nederlandse repertoire zo omarmd. En wordt dat eigenlijk door elke belangrijke zender wordt het gedraaid. Ja. Het Nederlandse lied, dat leeft. Toen dachten wij van, joh, hey, dat vinden wij ook geweldig. En op een gegeven moment was iets van, nou ja, we willen ook die kant op. En sowieso spelen we ook Nederlands repertoire, hoor.
0: Ja, nou, weet je wat mij ook opvalt? Dat is de laatste tijd zo. Al die zenders die bijvoorbeeld vroeger allemaal heel veel Engels draaiden en zo, hè. Zoals die grote landelijke zenders. Ja, die knallen er steeds vaker Nederlandse nummers tussendoor. En ja, ik vraag me een beetje af hoe dat komt. Of dat er misschien meer aanwas is. Dus dat er meer te bieden is, hè. Er wordt meer Nederlandse muziek aangeboden. Of wat jij zegt, dat het gewoon populairder wordt. Maar ja, ik denk dat die populariteit er altijd al was. Want ja, de echte muziek kennen. En de echte Nederlandstalige fans, die weten hun plekjes wel te vinden waar die muziek te horen is, hè?
1: Ja, die weten dat zeker wel te horen. Alleen, ja, men merkte bij de radio, ja, weet je, de Nederlandse taal, je eigen taal, dat leeft gewoon. En waarom zullen we geen attentie geven aan onze gehele goede artiesten die we in Nederlands hebben? Het Nederlands, de hele straat is een prachtige taal, is mooi om te horen. Er zijn vreselijke mooie liedjes geschreven. Ja. Dus waarvoor zou je dat niet draaien? En ik denk dat mensen daar bewust van is geworden. En dat steeds meer. En even vlak ook vooral de jeugd niet uit. Jeugd is echt, die draait Nederlands. Die wil graag Nederlands horen in alle uitgaanscentra. Dus dat is wel een dingetje. En vroeger in onze tijd, ja, er was het toch veelal discussie en Engelstalige muziek. En naar de Nederlandse muziek, ja, dan luister je niet echt. Nou ja, de oudere mensen.
0: Ja, of mensen zetten piratenzenders op. Hè. Dat was echt een hele piratencultuur die dat toen deed. Hè?
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, en nu tegenwoordig veel populairder. Kun jij ook merken dat jouw muziek qua Nederlands liedje ook daarom zeg maar ook wat meer gedraaid wordt?
1: Ja, oh, zonder meer. Nee, ja. Ook als we spelen, hè. We spelen natuurlijk ook muziek van anderen. Waar we dan een eigen draai in geven, dat we in een eigen jasje stoppen. Maar du moment dat we eigenlijk Nederlands repertoire spelen. Ik kan het niet alleen, of liefst uit Londen, of nou noem maar op, of Borsato repertoire. Ja, men gaat gewoon los. Ja. En daar speel je dan ook heel erg op in.
0: Ja, het liedje Altijd Jij, wat voor verhaal zit erachter? Of is het gewoon een leuk liedje, klaar?
1: Nee, er zit zeker een verhaal aan. Het was op de dag dat ik mijn zoon had uitgenodigd hier om een hapje te komen eten. We zijn lekker aan het praten met elkaar. En ik zeg, wat zijn nou voor jou belangrijke mensen die in dat worden? Voor de ene is het opa en oma of mams of paps of je broer of je zuster, maakt niet uit. En we waren zo aan het mijmeren en we waren zo aan het praten. En toen zegt hij van weet je, zullen we een nummer schrijven erover, pap? Ja. En toen zegt hij, Altijd Jij. Ja. Ik zeg, wat doe jij? Dat is leuk. Nee, het Valentijn. Ik zeg, dat is echt een leuke hoek. Dus we zijn een heel leuk bezig op die avond. Hij is zelf een DJ, producer, zanger en reist internationaal. En uiteindelijk komt er echt een hele leuke melodielijn uit. En mee naar huis komt een mooie tekst van tevoren. Ik lees het. Ik denk van, wauw, Valentijn, fantastisch. En toen dat liedje, hij had het gewoon sumier opgezet. En ik heb het toen aan de bandleden gepresenteerd.
0: Ja.
1: En die zei van, wauw, maar dit heeft echt potentieel, man. Dit is echt goed. En toen hebben we dat allemaal opgenomen. Iedereen heeft zijn partij gedaan. Saxofonist, trompet, gitaar, bas, drums en nou, de koren erbij. En toen stond daar een liedje en toen was iets van, hey, dit is echt leuk.
0: Ja.
1: Ik denk als we echt, echt een vette attentie krijgen, dat we dan een mogelijkheid hebben, zeg maar.
0: Ja, het is ook een hartstikke leuk liedje. Ik krijg net van de regie door dan gewoon nog een keer gaan draaien. Dus nou, dat is eigenlijk een artiest. Dat is eigenlijk een artiest nog nooit gelukt om in 1 uur 2 keer achter elkaar. Ja. Dus we gaan altijd jij weer draaien. Sonny, ga lekker je bed in.
1: Wil jij de regie dan hartelijk danken?
0: Ja, dat doe ik. Ik zal je... Jongens, even bedankt, hè?
1: Dankjewel,
0: hè. Knikken, dus hij komt er weer in. Ik zie hem al staan. We gaan hem draaien, joh. Hey, en leuke zondag, Sonny.
1: Dankjewel voor het leuke interview.
0: Yo, oi, oi, hè?
1: Yo, oi, oi.
0: Nou, ik zei het al, hè. Sonny, we hebben hem al een keer gedraaid, maar ik mag hem nog een keertje doen.

was ik het liedje van Sam Cooke hoor met Wonderful World, moet ik aan de film Inner Space denken. Bij, daar speelt Sam Cooke ook een kleine rol in, want zijn muziek wordt gedraaid in de baarmoeder van een vrouw. Hè? En dan ziet een man die dan super verkleind is, ja, dat is een beetje science fiction in de buik, dat hij in één keer vader is geworden. Ja. En dan praat, dan ziet hij ook zijn baby vlak voor zich en dan hoor je in één keer Sam Cooke met Wonderful World. Ja. Goed voor de weken wakker op deze zondag, de Pinksteren, jongens. 24 mei, even kijken naar het nieuws. Ja, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, die begint vandaag, de Hajj. Vorig jaar deden daar ruim 1,6 miljoen moslims aan mee. Dit jaar verwacht men nog veel meer mensen. En op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten wordt stilgestaan bij Memorial Day. Jachtvliegtuigen zullen tijdens een ceremonie een saluut ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten brengen van over de hele wereld. Vanwege de verwachte hitte worden bezoekers aangeraden een pet of een hoed te dragen en ook een flesje water mee te nemen. En Ajax en FC Utrecht die strijden vandaag in de finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, begint om 11:45. En in Parijs begint de 125e editie van Roland Garros. Op de eerste dag komen er nog geen Nederlandse tennissers in actie. Daar moet je nog eventjes op wachten. En Max Verstappen die gaat weer racen. Hij komt in actie bij de Grand Prix van Canada. De start is om 10:00 vanavond. Ja, en in de buurt van het Witte Huis in Washington heeft iemand bij een controlepost een wapen getrokken en op agenten geschoten. De schutter is neergeschoten en is later ook in het ziekenhuis overleden. En tijdens de schotenwisseling werd ook een voorbijganger op straat geraakt. Ja, het Witte Huis ging direct in lockdown en niemand mocht het gebouw meer in of uit. Dat gebeurt meestal bij situaties zoals deze. Ja, en de Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het staat te lezen in een bericht op zijn Instagram-account. Ja, Bass die vormde eind jaren 80 een hip-hop duo met jeugdvriend DJ EZ Rock, die in 2014 overleed. Ja, vandaag delen we het hartverscheurende nieuws. Zo staat het te lezen op Instagram dat Rob Bass is overleden. Ja, en we hebben een liedje. Rob Bass, DJ EZ Rock en It Takes Two. Luister met aandacht. Hier komt hij aan.

Vandaag is hij 85 jaar geworden, hè? Bob Dylan. Vandaag wordt er in Tilburg in een café een feestje gehouden. Omtrent de verjaardag begint om 5 uur. Gewoon even naar de Korte Heuvel gaan en daar hoor je dan vanzelf de Bob Dylan muziek voorbij komen. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
2: Ik ken op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.

Een zeer goeiedag, beste luisteraars. En welkom en heel fijn dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. En dat is meteen ook jullie vaste date en muziekprik hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Ik ben Harry Tiger en het komende uur jullie presentator en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale lentecocktail met weetjes over de gedraaide muziek en andere opstekertjes. En ook vandaag gedraai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. En dat doen we met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Nederlandse en Vlaamse artiesten. Onze spitsarbeider vandaag die kwam uit 1974. Weet wel toen de discomuziek nog wereldwijd hoogtij vierde. Met de maestro King of Soul, Barry Eugene Carter alias Barry White. Met het zeer, of de zeer toepasselijke song Let the Music Play. Laat de muziek dan maar spelen. En dat zullen we zeker doen het komende uur hier bij jullie radio. En daar kan je van op aan, hè. Net na Barry Eugene zaten de Amerikaanse rhythm and bluesgroep The Ovations met uit het jaar 1972 de song Having a Party. En dat was een remake van het eerder uitgebracht nummer van Sam Cooke, waarmee de Ovations in 1973 de zevende plaats haalde in de Billboard Rhythm and Blues Charts. En we draaiden deze plaat heel speciaal voor collega Jeff Callebaut en zijn vrouwtje Yvette daar in Spanje. En Jeff was jarenlang DJ in Dancing the Popcorn in Vrassenen en ook in Dancing the Shampoo in Wichelen. En dit nummer prijkt bovenaan het lijstje van zijn lievelingsplaten. En ik weet het, zijn dag kan helemaal niet meer stuk. En dan nu uit 2021 een realisatie van het duo Niels de Stadbader en Reggie. En de wereld draait voor jou, Aline.

0: Met onze muziektheoretijdmachine gingen we terug 52 jaar in de tijd naar 1973. En dat samen met de Aalsterse rockband Irish Coffee. Toen onder leiding van William Soufrio met de song Masterpiece. En William overleed in 2023 op 6 april en hij werd 76. En zoals we dat elke week gewend zijn van te doen, gaan we terug even de liefhebbers van de popcorn oldies muziek even verwennen met de volgende 45 toeren opname op het Kap platenlabel. Uit onze platenbak van 1962 van zanger Jerry Jackson en hij brengt ons de song Wide Awake in a Dream. Jerry Jackson, die we kennen van zijn wereldhit Teller Johnny Said Goodbye, wordt dit jaar op 8 november 84. En zijn echte naam is Jerome G.G. Jackson.
1: U luistert naar Harry Tijger.
2: Popcorn Oldies. Right here. Right

0: We hoorden hier zo net een 45 toeren vinylwerkje op het Stu-platenlabel uit 1963 van de Amerikaanse soulzangeres Justin Washington, beter gekend onder haar artiestennaam Baby Washington, met de popcorn song Hey Lonely One. Dat wordt geschreven door Betty Jackson en Harry Runmurray. Washington werd 86 jaar geleden geboren in Bamberg, Zuid-Carolina, op 13 oktober 1940. En als alles goed gaat, mag deze kranige dame op 13 november dit jaar haar verjaardag vieren.
1: De mooiste muziek.
2: Radio Groothouders.
3: Luistert naar Harry Tijger.

Als je dat maar weet, Frank, de zomer is oké. Over het goede weer, de zon en andere daaraan verbonden.

de geneugte en voordelen, zoals bijvoorbeeld eens een terrasje doen. Daarover zong Sonnet Ambidance, en dat is het alter ego van Frank de Zwaaf uit Aalst, met De Zomer Is Oké. Frank is podiumartiest met zijn talloze plezante typetjes en daaraan gepaardegaande ambiance liedjes. En ambiance is het zeker als hij ergens optreedt. Net voor Frank hoorden we een realisatie van 51 jaar geleden. Een productie uit de Philadelphia stal van de OJ's met uit 1975 de song I Love Music. Een nummer geschreven door het liedjeschrijversduo Kenneth Gamble en Leon Huff. En wat zegt men van mij? Wel, mij is plastiekvrij en mij maait me niet. Pinksteren staan eveneens voor de deur, op 24 mei vieren we dat. Uit de actuele hitparade horen we zo dadelijk een samenwerkende vennootschap van de Britse zanger-liedjeschrijver Miles Smith en de Ierse zanger-liedjeschrijver Neil Horan met de song Drive Safe. En Miles mag zijn 28ste verjaardag vieren op 3 juni aanstaande. Wall, die doet het op zijn beurt op 13 september en hij wordt dan 33.

0: En het lijkt er wel op dat Vlaanderens bekendste ambiancegroep, de Romeo's, bestaande uit Chris van Tongelen, Davy Gillis en Gunter Levy, een gooi gaan doen naar de zomerhit 2026 met dit nummer Ik zag jou maar even.
1: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
2: U luistert naar Harry Tijger.

En we gingen even op de heel romantische slowtour. En dat samen met de alternatieve rockband Rapid Eye Movement, afgekort REM. Uit Athens, Georgia. Met liedzanger Michael Stipe. En deze uitte regelmatig zijn maatschappelijk engagement in de eigenzinnige songs van de groep. En die compositie waren een mengeling van folk en rock. En deze uit 1993 daterende Everybody's Hurt was daar een zeer typisch voorbeeld van. Net voor REM draaiden we een zomerhit van 2020 van Wim Leys met het liedje Ik kijk naar boven, daar is de zon. Wim zorgt solo of met zijn muzikanten voor sfeer en ambiance. En hij staat garant voor swingende Nederlandse meezingers en Vlaamse twist en rock'n'roll en uiteraard ambiance. Die luisteraars met dat ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we zoals we dat elke week doen, terug even verwennen. Want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van doen. En vandaag, beste vrienden, neem ik jullie mee terug naar 1960. Met een 45 toeren opname op het Palette platenlabel van onze eigen Vlaamse keizer van het Vlaamse lied, Arthur Blankaert alias Wiltura. En hij brengt ons het liedje Niemand, Niemand. Dat is een Engelse vertaling van het nummer Closer, Closer, Closer uit 1960, gezongen door zanger Jimmy West. De muziek was afkomstig van de Amerikaanse componist Arthur Harris en de tekst, de Nederlandse vertaling dus, was van de hand van Jan Remo.

En deze 21ste aflevering van dit programma is alweer een feit, dames en heren. We gaan hier ver de plaats gaan poetsen, want het uurwerk zegt me dat het ver tijd voor mij is om afscheid van jullie te nemen. Allemaal bedankt voor het luisteren. Heel fijn dat jullie er terug bij waren. En maak er nog een gezellige week van. En ook veel plezier met wat je verder nog gaat doen deze week. En ook voor straks heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij. Volgende week, zelfde tijdstip, en dat voor een nieuwe editie van dit programma. De favoriete muziekcollectie, weet je wel. Heel graag tot dan. Hou het gezond voor jezelf en uw medemens. En probeer toch ook heel veel te genieten. Pluk de dag. Carpe diem. Pluk de dag, maar laat toch nog wat hangen voor morgen. Heel graag tot volgende week. Bye bye.

Goedemorgen luisteraar, welkom weer bij een nieuw uur Good Morning Sunday met Simone. Nou, als je vaker luistert, wat gaan we vandaag doen? Dan weet je natuurlijk dat we lekker muziek gaan draaien met zorg voor jou uitgezocht. Iedere zondag weer een gloednieuwe lijst met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals nog steeds mijn motto luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim achter de knoppen. En hoop dat je natuurlijk weer gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world. Welcome to my show on this early Sunday morning. And I hope you will enjoy the music. De opener van vandaag, Stephanie Mills. Een nummer uitgebracht in 1999. What you gonna do with my loving? Nou, Wim heeft de volgende plaat al klaarstaan. Ook gezongen door een dame. Te weten een Amerikaanse gospel soul en R&B-zangeres en staat op de ranglijst van jawel 100 beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. En zij staat dus op de eerste plaats. Ik heb het over Aretha Franklin met Every Changing Time.

We bleven nog even in Amerika met de OJ's en zij spelen soul en een heel belangrijke zanggroep uit de Philadelphia Soul. En ik hoop dat jij een beetje blij bent geworden door deze happy song. Door naar 2024 met Norma Jean Wright, voormalig liedzanger van de groep Chic, de soul, R&B en disco band. Je gaat luisteren naar het nummer Tear Down These Walls van het album Living and Loving Life. Norma Jean Wright.

Het eerste vaste onderdeel in dit uur, de Golden Oldie, uitgebracht in 1966 door Frank Sinatra en staat op het gelijknamige album Summer Wind. Meteen door naar het tweede vaste item, het discoblok. The Three Degrees, bekend van onder andere Give It Up, Give It In en vandaag de Storms Full On Disco remix van The Runner.

De tweede plaat van het Disco Block Lady, gespeeld door een Franse house act, Moncho. We gaan naar een Amerikaanse zangeres en zij is ook songwriter, actrice en modeontwerper. En nam als kind al deel aan diverse zang- en danswedstrijden. En ze is ook ooit leadzanger van de groep Destiny's Child geweest. En sinds 2002 heeft zij, nou, ik mag wel zeggen, een glansrijke solo-carrière opgebouwd. Beyoncé met Hallo.

ook die stampende, dampende hits van vandaag. Dit is Simone. Good Morning Sunday.

uitgebracht in 1980, gespeeld door Shalamar. Wat betekent zoiets als aanstekelijke feel-good music? Nou, een leuk weetje over deze band. Het derde en laatste onderdeel wat iedere week terugkomt, de Tune of the Week. En meestal een dance track en soms een zogenaamde Italo, wat vandaag het geval is. Deze zanger komt uiteraard uit Italië. Bekend uit de jaren 80 en maakt hits van het genre Italo-disco. Je gaat luisteren naar Ken Laszlo met de Fleming Dalem remix van het nummer Tonight.

Ja, na deze zomerse klanken, Heading for the Sun van Italof, zijn we helaas door de tijd heen. Ik wil jou bedanken voor het luisteren naar weer een uur Good Morning Sunday met Simone. Ik wil Wim bedanken voor de techniek en ik wens je nog een hele fijne zondag toe. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Also to my listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you liked the music and I hope you will next week listen again. Nou, we hebben nog één nummer te gaan. De tijd dringt. Het wordt een splinternieuwe remix van het nummer Invitations van Chaka Tak. En ja, dat is de hekkensluiter van vandaag. Ik zou zeggen, tot ziens. Ciao. Bye bye.

Zo, beste luisteraars, een uur zit er alweer op. Bedankt voor het meeluisteren en heel graag weer tot de volgende keer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Een uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: Dit is

Nou, dan hebben ze onze klok al geleed, zeg. Ja, het is weer al 12 uur geweest natuurlijk hier op Joop Fantastisch Radiostation. En het is zondagmiddag. En dan beginnen we er natuurlijk weer aan, hè, voor heel de week met de lunchbreak. We begonnen deze zondagmiddag met niemand meer en niemand minder dan Criss Cross Amsterdam. En ze komt uit Amsterdam, ja. Hele mooie stad om te verblijven als je mij vraagt. Eventjes een weekend uitstapje, wel kan ik je aanraden, inderdaad wel. Ik ben er over tijd nog geweest en het is heel goed bevallen, zou ik zeggen. Criss Cross Amsterdam. En hier zijn de Kooks en Naïve.

dat gelukkig leren we allemaal wel heel snel weer bij natuurlijk, hè. Ja. Zo ook de koeks en het was naïef een ritje uit vervlogen tijden, ja, zo moet ik zeggen. Zondagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er weer tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En dank om het uit te zenden natuurlijk aan die mensen. Hè? Want die mensen doen hun best 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gratis en voor niets. Hier is Michael Jackson en Mick Jagger. En dit al met zijn State of Shock.

En dan weer twee muzici's op een plaatje. Ja, zo'n klein zwart tenentje met een hartje in de midden. Muziek van de Jacksons en Mickey Jagger natuurlijk. En dit was een State of Shock hier deze middag. En wat zit er op jouw bordje deze middag? Je mag het ons altijd laten weten via de gekende kanalen natuurlijk. En hier is Mart Hoogkamer. Ja, hij zit hoog in de kamer. En hier is hij met Lekker Leven. Genieten van het leven, genieten van de zon, genieten van de radio. En dat allemaal in één dag. Dat allemaal met Mart Hoogkamer.

En dat is er al een klein beetje veranderd natuurlijk, hè, door die jingle machine hier. Ja, de radio LP week van de week. De LP van de week natuurlijk. En dat was Majestic en Bonnie M natuurlijk met de Rasputin. En dat allemaal hier in de lunchbreak op zondagmiddag natuurlijk. En we zijn er van zondag tot en met vrijdag voor jou op de radio. Hier is Magic en Rue.

Granada en Magic and Rude. Ex hit-appies van de lunchbreak als het ware hier op je radio deze zondagmiddag.

pas lente. Ja, toch wel een klein beetje zo met een knipoogje naar de zomer kijken. Ja, inderdaad, en op een zondagmiddag, ja, genieten. Dat moet je doen in het weekend. Ja, zeker weten. En het leven is al kort genoeg, zeggen ze altijd. Hier zijn de Chainsmokers en Paris.

gesproken. En de UK heb ik me laten vertellen hier in een van die of andere boekjes. Ja. Vraag me af hoeverre dat ze daarin zullen slagen. Inderdaad wel. De Chainsmokers hoort hier natuurlijk en Paris. Heel mooie stad om naartoe te gaan. Natuurlijk ook weer een ideetje om een weekendje in weg te blijven natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Hè. Parijs, de stad van de liefde. Of hou je liever van de zon, de zee, het strand en dergelijke meer. Ja, hier is Billy Ocean. Hij gaat naar de Caribbean. Hier is Caribbean Queen.

0: Je luistert nu naar de beste radio DJ uit België. Dit is Patrick Jacobs.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.

0: Lekker.
1: Kunnen we echt van genieten natuurlijk. En Mark Ronson en dit allemaal met Bruno Mars en Uptown Funk, baby. Ja. Straks kreeg je ook nog de nummer 1 van het moment hier in de lunch break. En dan hebben we ook nog onze weetjes dat we niet mogen vergeten natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Het is tenslotte zondag. Maar je extra getrakteerd natuurlijk met de lekkere muziek op je radio. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation waar jij hebt voor gekozen. En die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo, en dit gezegd zijn de tijd voor de Weather Girls. En hier zijn ze met Raining Man.

0: inderdaad, het Weather Girls en It's Raining Man. Ja, kon dat maar eens waar zijn voor sommige vrouwen. Inderdaad wel, hè. Ja. Zondagmiddag, het is tijd geworden voor...
1: De weetjes dat we niet mogen vergeetjes.
0: Inderdaad, de weetjes dat we niet mogen vergeetjes. Wel, we gaan terug in de tijd naar 1997. R.E.M.-drummer Billy Berry stapt op in 1997. Na 17 jaar in de band van R.E.M. te zitten. Hij wordt boer in plaats van zanger. Hier is R.E.M. en dit allemaal met hun Shining People.

mooi vandaag. Wij zag allemaal dat de zon zo schijnt of wat er ook is, ja. Muziek van R.E.M. en Shining Happy People. Hoog tijd geworden om onze nummer 1 te draaien hier deze week uit de Top 40. Hier is Disney, Shakira en Zoo. Come on.

Zoo Shakira en dit allemaal hier op jouw fantastische radio. En Zoo from Zoo Troop, natuurlijk uit die prachtige Disney film. En ja, als deze start wel, dan is het tijd geworden. Maxime en Babette, wat hebben we die uitgestoken? Wel, je moet eens eventjes luisteren naar deze song. Hoe dan ook, hier op jouw zondag.

Hoe dan ook natuurlijk van Maxime en Babbetje. Ja, inderdaad, hier op de radio. En wat zie je er goed uit? Heb je al eens eventjes vandaag in de spiegel gekeken? Kijk eens wat vaker in de spiegel, zeggen ze dan, hè? En als je haar maar goed zit, wel, dan is het oké, natuurlijk. Hier is Roxette en The Look.

dat ik denk, oei, ik ben weer te laat om af te kondigen. En dan beginnen ze gewoon weg weer opnieuw natuurlijk. Ja. Zou het erom gedaan zijn of is het gewoon weg zo in het liedje ingepast? Ik weet het niet. Goed, in ieder geval, als ik zo eventjes op de klok kijk, gaan we stelletjes aan naar de top van het tijd zijn van 1 uur. En dat was natuurlijk Roxette en dit allemaal met hun look. Het was weer heel gezellig om voor jullie vandaag hier te mogen de stoel verwarmen en hier te mogen zitten. En de lunchbreak voor jullie te presenteren. Sly and the Family, die zijn er ook nog bij, zijn Dance to the Music. Ja. Yeah.

Sly and the Family. En het album werd Dance to the Music. Ja, inderdaad. Het zit er weer op. Wat mij betreft de lunchbreak. Wel, die is er morgen weer. Dus gaat deze van 12 en 13 uur natuurlijk. Met alles erop en eraan. Zoals je gewoon bent van ons natuurlijk. Blijf gewoon een minuutje helemaal gratis. Dat is het laatste. Hier is Dire Straits en Sultans of Swing. Maak er nog een mooie zondag van. En graag tot morgen. Bye bye.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Alle systemen klaar.
3: Ontsteking. Lancering. Nu.
4: De Belgische top 20.
5: Iedere week. De hits van bij ons.
6: Met Peter Babbelaar. Alleen. Mega monster hits. Kijk op.
7: Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan een brunchje bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 21. We hebben weer een heerlijke mix deze week en er zijn ook 3 nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Verschiet niet de pommel in thuis, maar ik moet gaan. Heeft 7 weken op de eerste plaats gestaan. 31 weken meegedraaid en nu is ze verdwenen. Ook Kleimans en Van Geel met Bordeaux is er na 10 weken uitgebonjourd. En Camille met Oh My God is er eveneens na 10 weken uitgebonjourd. We hebben deze week 7 stijgers en 6 dalers. En die hebben sommigen weer plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus een waar bloedbad geworden voor sommige artiesten deze week. En een primeur voor deze week. We hebben dan weer een nieuwe nummer 1. En ook vooral, de top 3 is veranderd. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens ogen kunnen staan naar je denkt. Mocht je me nog niet kennen, ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog. Want dit is de Belgische top 20. En we gaan er meteen in vliegen met eentje dat blijft hangen op 20 in de vierde week. Ik heb het over David van Dijk en ja, ik kan hem niet geloven.

0: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19.

0: Ook hij blijft staan deze week op 19 en de 13e week. Niels de Stadsbadde. En over zijn magie is nog veel gezegd, maar je mag hem gewoon alles vragen. En op 18 hebben we onze eerste nieuwkomer. Het is een beetje een verrassing. Jelle van Daal komt binnen met haar kleuren in de regen. Maar het is niet het genre dat wij vandaag gewend zijn.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Ook Jeremy Vriendelink blijft staan deze week in de vierde week met Op weg naar mezelf. Hij zal ze daarin tegengekomen hebben, denk ik, want hij blijft staan. Beetje raar. Maar onze volgende gaat twee plaatsen omlaag en komt zo op 16 in de derde week. Ik heb het over de Romeo's en ik zag ja.

0: In de Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest. Met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

hij zal het niet graag horen, maar er gaat twee plaatsen achteruit. Komt zo op nummer 15 in de vijfde week. Bart Peters en over zijn kleindochter en de bevalligste. Het zal waarschijnlijk zijn oogappel zijn en hij gaat ze rood verwennen. Dat weet ik nu al zeker. En op 14 gaat die vier plaatsen de goede richting uit in de tweede week. Sam Goris en hij zegt gewoon rak.

0: heeft het in zijn DNA zitten van Adam Blommaert. Hij gaat de twee plaatsen achteruit in de 18e week. En alles over DNA, maar op de 12e plaats komt de nieuwe binnen. Adam Blommaert met Zoe Livé. En die tranen van goud. Eens benieuwd wat die gaat doen de komende weken.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

Spotify dondert 4 plaatsen naar beneden. Komt ze op nummer 11. En dat in de 17e week. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. Ik dacht dat er meer ging inzitten in deze single, maar ja, misschien nog een beetje afwachten. Maar zei dat die volgende week terug gaat stijgen. En op 10e hebben we een stijger. Gaat 2 plaatsen de goede richting uit in de 2e week. Ik heb het over Sylvie Kruis en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allee, allee.

0: is free.
1: Go!
2: Jij gaat hier dadelijk wat meemaken.
3: Is niet waar, hè? Is niet mogelijk.
4: Ja, een exotische vrucht van over het water.
5: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
6: Nummer 9.

Ze gaat er deze week nog eentje de goede richting uit. Komt op nummer 9. En dat in de 60ste week. Pommelien Thijs met Die Atlas. En onze volgende gaat de 4 plaatsen omlaag. Komt op nummer 8 in de 12ste week. Ik heb het over Judith met Self-Made Woman.

Ze gaan twee plaatsen de goede richting uit. En dat in de derde week. DJ Licious en Milo met Forever Young. Wie wil dat niet zijn? En ook onze volgende gaat er twee de goede richting uit. Hij komt op nummer 6. Ik heb het over Lost Frequencies. Nathan Nicholson. And So Much Beauty Around Us in die achtste weken.

0: Ja, het lijkt alsof ze opnieuw gaan beginnen, want ze gaan weer eentje de goede richting uit in de 36e week. Ik heb het over Bazaar met Begin Opnieuw. Heeft ooit al 7 weken op het hoogste schavot gestaan. En onze hoogste nieuwkomer komt binnen al 4. Nieuwste Melkink en die Medicina.
1: Nieuw. De Belgische top 20.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer

ik had het gezegd, hè. De hele top 3 is zo'n beetje door elkaar geschud. Ja, min of meer. Het is te zien hoe je het theoretisch bekijkt. Onze ex nummer 1 staat nu op 3 na 23 weken. Fleming en Meteor, niet nodig. Heeft 13 weken op het hoogste schavot gestaan en dat gaan we niet vergeten. En onze eeuwige tweede heeft ook 1 week op het schavot gestaan, maar staat terug op 2, Maxime en Babette. Hoe dan ook, weer op 2.

0: Ja, hoe dan ook. Volgens mij zijn ze wel getrouwd met die tweede plaats. Het kan niet anders, want weken staan ze op die tweede. Dan een keer op één en dan terug op twee. En van mij heb je nog één zak te goed in die week 21.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze top deze week. Op 20 blijven hangen David van Dijk met Ik kan het niet geloven. En ook op 19 blijven hangen Jens de Stadsbadder met Magie. Op 18 verder komen Jelle van Daal met Kleuren in de regen. En op 17 blijven hangen Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Op 16 gedaald de Romeo's Ik zag jou maar even. En ook op 15 gedaald Bart Peters de bevolkste. Dan weer gestegen op 14 Sam Goris met Rak. En op 13 gedaald Aaron Blommaert met DNA. Ook die binnenkomen deze week Aaron Blommaert en Zoe Livé met Tranen van Goud. En op 11 gedaald Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. Op 10 gestegen Sylvia Kruijs met Romeo Elvise. Kiss de Grace, allez, allez, gaan we doen. En op 9 ook gestegen Pommelien Thijs met Atlas. Op 8 gedaald Judith met die self-made woman. En op 7 ook gestegen DJ Licious en Milo met Forever Young. Ook op 6 gestegen Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us. En op 5 ook gestegen Bazaar met Begin Opnieuw. Onze hoogste nieuwkomer was deze week op 4. Dat was Milking met Medicine. En op 3 onze ex-nummer 1, Fleming & Meteor met Niet Nodig. Blijf hangen dan weer op 2, Maxime en Babette met Hoe Dan Ook. En een beetje een verrassing, toch? Onze nieuwe nummer 1 is Bazaar de Nacht in Amsterdam. Draait al 11 weken mee in onze hitparade. En dit is zijn eerste week op het Oosten Scavotium. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft, volgende week is een nieuwe editie. En als je dan wel weet wat jouw favoriete artiest gedaan heeft, moet je zeker luisteren. Want vooral op je favoriete radio, nog veel luisteren bij de volgende collega's. En graag tot volgende week.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
3: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
3: Hitland 2.0.
2: Mohammed K.

alsof ze nooit zijn weg geweest. Het is alweer weekend en dat betekent dat het tijd wordt voor de show. Met straks nieuwe muziek van Samuel Welton, Lakshmi, Dotan, Joost, Shania Twain en nog veel meer nieuwe muziek. Maar ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. En het is zomer, ja, nog niet officieel. Maar wel als je nu even naar buiten kijkt, naar de zon, dan voelt het in elk geval zomer. Dus Joe Vanotti uit de jaren 90.

0: Joe van Notti en het mooie Lombalico del Mondo. Zometeen muziek van Bertel Show. En dat is Becky G. En Anna Torre, die krijgt single nummer 2.
1: Dendert uit je speakers.

En de Rapel stroomt weer vol met mensen. Zelfs zo vol dat er geen plaats is. En dat de overige mensen verdeeld moeten worden. En dat het Rode Kruis weer hulp moet verlenen. Ik vind dat wel heel opmerkelijk dat mensen verbaasd zijn dat

0: De raap opeens volstroom. Ik bedoel, zolang er oorlogen zijn en dat niet opgelost wordt, en dat er alleen maar gepraat wordt over problemen oplossen, maar er niks gebeurt, ja, dan blijft het zo. Dan maar terug naar de muziek. Zometeen nog muziek van D-Double, December en David Guetta. Past, present en future.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed
2: Khan. This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

Sofianus Baxter. En er is muziek van Drake, Dothan. Die had een concert gegeven om geld in te zamelen voor een kerk. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of hij dat geld heeft kunnen halen. Het doel in elk geval. Daar heeft hij niks over bekendgemaakt. Dus misschien horen we dat nog ergens. En Ella Douay is ook weer terug. Single nummer 1 voor Ella Douay dit jaar.

0: Zometeen Jessica Lane. Ook terug van weg geweest. Heeft even geduurd. Joost. En Arsenal moest ook 22 jaar wachten. Maar ze zijn kampioen van Engeland. En aanstaande zaterdag, volgend weekend, kunnen ze ook nog even de Champions League winnen. En nu James Hype.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland 2.0.

Meeuwen Sofie. Nou, in elk geval genoeg. Welkom in de tweede maat. Noah Noah en Little Kleine met Meeuwen Sofie. Maar ik dacht dat Noah Noah in het buitenland zat. Oftewel Noah Lang. Nou, blijkbaar hadden we nog even tijd om dit singeltje op te nemen. Er is muziek van Katniff en Samuel Welton en Bankzitters.

0: En dan zometeen is er muziek van Dana, Olivia Dean en Nothing But Thieves. Maar de zaak Ines Wesky is afgesloten. De rechtszaak van deze week plaats. Ze krijgt 4 maanden, maar die heeft ze al gezeten, dus het is klaar. En dat heeft deels te maken natuurlijk met haar broze gezondheid. Nou, sterkte er maar.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: De winnaar van het Eurovisie Songfestival dit jaar. Banga banga. En 200 leerlingen gaan examen doen in het Fries. En daarna, in 2030, moet iedereen examen doen in Friesland in het Fries. Maar dan ook nog de geschiedenis, de cultuur en nog veel meer. Nou, ik wens ze veel sterkte, want het is een leuke taal, Fries, maar wel moeilijk. Dan de muziek, Murda, Meluma en nu Lange Frans.
1: Dit is Hitland 2.0.

0: Khan en Bangin. En er is een nieuwe muziek van Myrna. Maar ook is er ook muziek van Sam Veld en Nicky Romero.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Zometeen de nieuwe single van Shania Twain, Sean Paul. En de parlementaire commissie Corona gaat eindelijk deze week van start. En Mark Rutte en Jaap van Dissel worden gehoord.

0: Shania Twain. Zometeen nog muziek van Naas Leenman, single nummer 1. En er is ook muziek van Tangerine. Maar eerst Shaggy.
1: Dit is Hitland 2.0.

Shaggy! En het zit erop voor dit weekend. Aanstaand weekend, dan is het de laatste aflevering in mei. En veel plezier met het Pinksterweekend. En in de muziek van Tangerine.

Gert Günther Grabowski was een Duitse slagerzanger, beter bekend onder de naam Gigi Anderson. 75 jaar ondertussen. Welkom bij de Hitladder. In the name of love zijn de Thompson Twins. Ook aan het woord of aan de zang hier bij de Hitladder. Dit zijn de 80's. Maar we draaien zoveel meer.

Thompson Twins, in the name of love, in de naam van de liefde of van goden, gebeurt alle soorten dingen die niet kosher zijn. En het is al steeds zo, ook in 1972 was het al zo. This World Today is a Mess, Donna Hightower.

De World Today is een mes en wie vroeger veel naar de mis ging, of nu nog steeds, die kent het verhaal wel van de Toren van Babel, Donna Hightower dus. En de toren viel naar beneden en ze spraken allemaal in vreemde talen. Nu, Spaans is niet zo vreemd, tenzij je er niks van begrijpt natuurlijk. Julio Iglesias, un cantara.

0: De stroop loopt zo uit je radio. We moeten eens kunnen met Julio Iglesias hier bij de Hitladders.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag. Zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt uit de blauwe Delftse wezen. Tegelwijsheid assortiment. Ja, die Barry Ryan doet me helemaal lachen. Maar het is serieus hoor. Een hart dat heeft geleerd om te vertrouwen kan gerust zijn. En deze denkbeeldige vriendin van Barry Ryan heeft maar liefst 7 miljoen keer over.

0: Radio Groothoudert.
1: Ja, de Gouden Groenplaat van de week.
2: De Gouden Groenplaat van deze week komt van Buffalo Springfield, voorheen bekend als The Herds.

Buffalo Springfield en For What It's Worth. En dat is weer hits die de lage landen bereikte. In Amerika was het een big band, maar hier in Vlaanderen enkel van die twee nummers. Stop, What's That Sound? Ja, stop. Dat mooie tovenaresje van Tita Tovenaar klapte gewoon in haar handen en alles stond stil, hè.

0: Or Leather Word uit het van de vier seizoenen, dame. Ja, bij Pisa toch Quattro Stagioni. Suzy Quattro. For Leather Word.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden. In de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: Ja, we fladderen het country gebeuren in met Dolly Parton. Love is like a butterfly.

mooie van Dolly Parton, een nummer dat ook terug te vinden is op haar Love-album. Love is like a butterfly en er staat geen leeftijd op, al kun je soms wel eens de wenkbrauwen fronsen bij sommige relaties. Old enough to be your daddy, Eric Heatherly.

is old enough to be her daddy, nu zolang ze beiden gelukkig zijn in de relatie. Ach ja, daar draait het toch allemaal om. The Pretenders, Stop Your Subbin'.

0: stoppen met Snicken, The Pretenders. Stop Your Sobbing. Wat een heerlijke klassieke plaat hier bij de Hitladder. Muziek uit alle tijden.
1: Praat, staat de bak maar koud?
2: Nee, maar ik heb wel popcorn.
1: Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
0: De popcornplaat van de dag bij de Hitladder. En deze popcornplaat staat eigenlijk een beetje op in rook. Poof, Up in Smoke, Candy Lynch.
3: Last night I took you out to see a magic show. And then when we came home, I turned the lights down low.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De Hartzak van de Dunders mee.
0: Geweest.
2: Lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
3: En zoals beloofd vandaag in de studio zonder onderbrekingen van zijn lieftallige echtgenote Virginia gaan we het vandaag hebben over kruiden. Nu ja, Peter, vandaag is het niet echt een kruid, maar wel een geneeskrachtige boom eigenlijk. Ah, nu prikkel je mijn nieuwsgierigheid. Dus waarover wil je het vandaag hebben? Wel, Peter, de zilverspar. De zilverspar, begot. Nu ja, dat is een pine. Dus ja, daar zitten soms wel... herinner mij goestsiroopjes en zo. Van dennensiroop. Wel ja, Peter, eerst even alles kaderen. De gewone zilverspar hebben wij dus. Dit is een inheemse boom die in de Europese bergen groeit. De kerstboom bij uitstek eigenlijk, hè? Ja, dat is inderdaad een spar, hè? Eigenlijk zingen we odenneboom, maar eigenlijk is het een sparreboom. Maar dat wist ik wel. Zeer goed, Peter. De zilverspar staat dus voor zuiverheid, succes en energie. Fantastisch. En is dat ook een beetje door planeet gebonden en zo? Ja, Peter. Het staat dus voor de Jupiter en de maan. Zeer goed. En dan heb je, als we toch helemaal doorbomen, een beetje de natuurelement. Of is dat jouw ding niet? Wel, het natuurelement van de zilverspar is lucht. Ja, dat verwondert me niks. Hè. Ook de luchtwegen. En ja, het is natuurlijk ook een beetje een hoge boom. Hè. Inderdaad. De polariteit van vrouwelijke en mannelijke energie spiek ik ook even bij jou. Peter, ja, maar ik zou toch liever hebben dat je niet meer spiekt op mijn briefje. Goed, die zilverspar, wat zijn de geneeskrachtig? Want ja, de andere dingen vinden mensen dan misschien een beetje prietpraatachtig. Maar wat zijn de geneeskrachtige elementen eigenlijk? En wat gebruik je van die zilverspar, zeg maar? Wel, Peter, de geneeskrachten in de volksgeneeskunde, de goede geneeskunde, als je het mij vraagt, dat is mijn mening, worden de naalden en het hars gebruikt voor bronchitis, zoals je al net zei, Peter, en blaasontsteking. Zweren, buikpijn en winderigheid te behandelen. Ja, dat kan ik me inbeelden. Hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Wel, de knoppen werken antibiotiek aan ontsmettend en verzachtend. En de hars is ontsmettend. Een zeer kleverig oog, hè? Ja, Peter, je moet de hars niet zomaar lepelen van de boom, hè? Alhoewel. De hars is ontsmettend, verzachtend en vochtafdrijvend en spijsvertering bevorderend en slijmoplossend. Ah, vandaar dus eigenlijk tegen verkoudheden. Inderdaad, Peter, inderdaad. Het is bloedvernauwend en wondgenezend middel. Oh, een superboompje, maar ja, niet om in je tuin te zetten. Nee, Peter, maar je vindt ze wel in bepaalde bossen en zo. Dus zoals gezegd, de naalden en het hars wordt gebruikt bij hoest en verkoudheden. Het hars wordt ook uitwendig toegepast. En dat is een middeltje als je bijvoorbeeld aan het wandelen bent in de Ardennen of weet ik veel waar. En je hebt iets voor, dan gebruik je de hars. Ja, en hoe dan? Wel, bijvoorbeeld in baden. Ja, dan moet je al baden in een riviertje of zo. Ja, dat zou kunnen, Peter. Maar ook als een wrijfmiddel voor de behandeling van rheumatische pijn of zenuwpijn. Ah, dat is wel goed dan. Inderdaad, Peter. In plaats van blaadjes of hars wordt ook vaak terpentijnolie gebruikt bij zenuwpijnen of bij overbelaste spieren en blauwe plekken. Ah, zeer goed, zeer goed. Ja, ik heb ook al eens essentiële olie gehad in mijn massagepraktijk van die zilverspar. Inderdaad, Peter, een zeer goede essentiële olie. Het is een dunne, heldere vloeistof met gele tinten en heeft een frisse, zoete, aardse en houtachtige geur met harsachtige tonen. Inderdaad, ik vind het wel lekker ruiken eigenlijk. De olie wordt trouwens ook gebruikt in parfums en zo. Maar goed, dat laten we eventjes terzijde. Alhoewel, aromatherapie. Ah ja, Peter, inderdaad, ik had zover nog niet gedacht. Bijvoorbeeld bij gewrichtsontsteking, bronchitis en verkoudheden, grist, hoest, spierpijn, reuma en voorhoofdontsteking. voorhoofdsholtontsteking. Ja, inderdaad, kan allemaal helpen. Dat is tegen hoofdpijn, hè. Zijn er daar nevenwerkingen aan, Tist? Wel, Peter, hoge concentraties kunnen huidklachten veroorzaken. Ja, dat doen we geen huidklachtigachtige dingen, hè. Inderdaad, Peter. Ja, dat was een beetje voor vandaag. Hopelijk heb je er wat van opgestoken. Inderdaad, Tist. En ja, ik kreeg wat reacties van die katten en zo. Iedereen dacht bijvoorbeeld dat ze een kat hadden, dat ze dan meteen ook een heks of een tovenaar waren. Ja, dat is natuurlijk niet zo, Peter. Maar goed, ik blijf buiten het vaarwater van mijn echtgenote Virginia. Gaan we doen. In elk geval, die zilverspark klinkt als een sprookje ons in de oren en wat het allemaal kan doen. Inderdaad, Peter. Fairy Tale van Dana. Dankjewel, Tist. Graag tot volgende week.

Dena en Fairy Tale. Het doet me een beetje denken aan sprookjes. Hè? En als ik zo aan sprookjes denk, schiet me plots zo het sprookje van Klein Duimpje erbinnen. Hey, met zijn 7 mijls laag ze aan van die reus. Maar grote schoenen om te vullen, maar hij maakte wel grote voetstappen ermee. Voetstap van Sanne uit het album Details. Hele leuke Nederlandstalige plaat. Mooie tekst ook, fantastische stem ook van die Sanne. Ja, die kan hoge noten aan, hoor.

voetstap. En deze dames hadden vooral sexy laarsjes aan. Het triootje van Love. En The Greatest Lover.

Want het regende, heerlijke complimentjes. Dat regent dan toch eventjes, hè? On love, you're the greatest lover. Welcome in the greatest lover show. Al is die ook meteen afgelopen, hoor, vrienden. Dankjewel voor het luisteren. Tot aan het tijd zijn. Mag George Michael nog zijn nummertje doen? I want your sex. Graag tot volgende week. Maar blijf luisteren naar deze fantastische radio. Bye bye, zwaai zwaai. En heerlijk tot in den draai. See you guys and girls.

tijd voor een nieuw uur Vlaanderen Nederland op de radio. Met z'n het nog hadden we de zware jongens en jij bent gek. Hoog tijd voor deze cover van Dolly Parton en Kenny Rogers. Door Harry en Sabine. Liefde voor

Connie Fabri vandaag in Vlaanderen, Nederland met Je krijgt het. Dat kwam uit de tijd van Tien om te zien. En toen nog Donny en Frans Duits met Koffie of Thee. En die kennen we nog wel van. Ze sprak een beetje Frans, maar ook een beetje Duits. En dan nu deze van Freek van Roy samen met Sammy Baker. En Hey Signorita.

0: Small Savers, a long time ago met Oh Oh Little Darling. En dit is Colinda, jawel, later krijg je spijt.
1: Vlaanderen-Nederland met Arnold de Nijs.

Giovanni had ik jou maar nooit gekend. En toen nog Christophe met Joren uit Blind getrouwd. Ik heb die haren op mijn borst. Ik ben een beer. En nu tijd voor Johan Heren in Vlaanderen-Nederland met Als jij weer.

Mario Franco. En blijf je vanavond bij mij? Wel, Mario, spijtig nog niet, want ik ga samen met Mark Hoogkamer naar Spanje.

Yves Sayers en een lied voor alle meisjes vandaag hier in Vlaanderen en Nederland. En met de volgende duiken wij terug naar het jaar 1982. Corrie Konings en Adios Amor.

langzaam maar zeker, maar ook automatisch zijn we aan het einde gekomen van dit uur Vlaanderen-Nederland samen met Vlaming. De groeten en graag tot een volgende Vlaanderen-Nederland editie hier op de radio.

natuurlijk weer een hele goede avond. Zondagavond 6 uur en we zijn er weer. Lekker tot 9 uur vanavond zijn we bij je met 3 uur lang die mooie hits. Uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. En ik weet niet waar jij zit te luisteren. Of dat je dat doet op het terras. Of gewoon in de woonkamer. Of de koeling ergens opgezocht.

maar laten we niet klagen. Het is heerlijk weer. En wat wil je nog meer? Een klein barbecue'tje dan de muziek van jouw favoriete radiostation daarbij.

En dat allemaal in de aankomende 3 uur. En je weet het, als jij een verzoekplaat aan wil vragen. Ach, je weet inmiddels de route wel. Dan kan dat altijd.

Well, I can't stand the rain. Hier de kapotjes van de Eruption en de Precious Wilson. Zij was de leadzangeres van de Eruption. Heerlijk zo'n kenmerkende stem had ze, net zoals Tony Willet van de Pussycat. Dat herkende hij ook uit duizenden. Deze plaat werd uitgebracht in 1978. En zo zijn we begonnen aan de classics op de zondagavond. We gaan verder met een mooie plaat van The Racy. Een plaat uit 1979. Hier is

is dat altijd mooi, de muziek van de Racy. En je hoorde Some Girls. Als je net was ingeschakeld, hoi, goedenavond. Je luistert naar de Classics op de zondagavond hier bij jouw favoriete radiostation. En tot 9 uur zijn we bij je. Wij gaan verder met een mooie plaat uit 1966. Een plaat gezongen door Sir Tom Jones. Hier zijn de Green Green Grass of Home.

Sir Tom Jones en de Green Green Grass of Home. Zo meteen een mooie plaat van Little Jimmy Osmond. Maar eerst even deze, die staat voor je klaar.

lekker genieten van de muziek van de Beatles op de zondagavond. Je hoorde die mooie plaat uit 1967. En die was getiteld Hello Goodbye. En ik had het net al verteld, Little Jimmy Osmond zat voor je klaar. 1973 kwam deze plaat uit van de Osmonds. Hier is Long Haired Lover from Liverpool.

Ah ja, lekker. Ik zit weer niet op te letten. Wel, nee, man. Wat ben je dan wel aan het doen? Ja, eigenlijk helemaal niks, Carlo. Het is te warm, hè. Ja, iedereen heeft er last van. Waarom zal ik er dan geen last van hebben? Nee, je kan er ook last van hebben. Ik ben ook al op leeftijd, zeggen ze. Ik vind het zelf wel meevallen, maar toe maar. Little Jimmy Osmond hoorde je en de long-haired lover from Liverpool. En wij gaan naar 1979. Een geweldig mooie plaat van de Bellamy Brothers. Hier is If I Said You Had a Beautiful Body. Zijn dingen die ik nooit hoor. Nee. Tegen mij wordt dat niet gezegd. En terecht.

Dadelijk is dat de Eagles, een uitvoering Baby Comeback uit 1968. Er zijn natuurlijk heel veel uitvoeringen van. Pato Benton, die zingt hem alleen. Je hebt hem nog van de Player. Dan heb je hem nog van Pato Bento samen met Ellie en Robert Campbell van UB40. Er zijn heel veel uitvoeringen van. We zullen binnenkort wel weer eens een andere draaien. Ja, kijk, ik krijg al bericht van iemand. Joey zegt, nee Carlo, die van UB40 en Pato Benton, die is goed. Ja, dat is inderdaad ook een heerlijke plaat, Joey. Hè? Dat moet ik wel zeggen. Als je hem zou draaien, zou die zo klinken. Lekker een beetje reggae-stijl. Op de barbecue, op je terras.

Joe heeft wel gelijk. Het is inderdaad een zomerse plaat. Hè? Maar trouwens, de plaat die ik nu voor je klaar heb staan, die heeft niets minder zomerse. Plaat uit 1970. Hier is Mungo Jerry in de

0: filosofie.
1: Lekker terug naar de jaren 70, 1970 om precies te zijn. Je hoorde Mungo Jerry. En in the summertime, ondertussen krijg ik een paar berichten binnen van luisteraars die heerlijk aan het barbecuen zijn. En is er ook een sous vide aan het koken. Dat betekent zoveel als vacuüm koken. Een Frans woord voor koken onder vacuüm. Het is een kooktechniek waarin de voedsel in een vacuümzak wordt geplaatst en heel langzaam wordt gegaard. En dat komt vrij nauwkeurig in die garing. Als dat dan de juiste temperatuur heeft bereikt, dan kun je hem weer uit die vacuümzak halen. En dan zou ze even op de barbecue leggen. 2 minuutjes op de ene kant, 2 minuutjes op de andere kant. In het geval van een borstfiletje. Een eende borstfilet wel te verstaan. En je hebt nog nooit zo lekker gegeten. Terug naar 1962 doen we met Little Eva.

Haal ik er even terug in de tijd met Little Eva, oude rock and roll. Je hoorde de Locomotion. En wij gaan de mooie plaat draaien wel, de One Day Fly. En dat is deze keer een plaat van de Weather Girls. En ze werden opgericht in 1976, toen nog al onder de naam Two Tons of Fun. En ik heb er een foto van bekeken, dat klopt wel, jawel. Ze waren achtergrondzangeressen bij Sylvester. En zongen onder meer samen op de single You Make Me Feel Mighty Real. En de groep bestond uit Martha Wash en Isora Armstead. Ze hadden één geweldige hit en daarom zitten ze ook in de One Day Fly. Misschien was het wel een droom van de dames, hè?

Dadelijk is dat de One Day Five van deze week. The Weather Girls and It's Raining Men. Dat hij zijn oorsprong vond in 1983. Ook alweer zo'n tijd geleden. Ja, wat gaat dat allemaal snel, joh. Hey, als je hebt ons inschakeld, goedenavond. Je luistert naar de classics op de zondagavond. Die lekkere hits uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. En dat natuurlijk allemaal bij jouw favoriete radiostation. Want je weet het, je moet hier zijn, 24-7. Altijd de allermooiste hits. Zoals deze. Hier zijn de drift.

inmiddels een lekkere kop koffie gekregen van de koffiedame. Ja, die heeft geen vrij met Pinksteren, dat wilde ze wel. Ik zei, dat kan niet. Het moet gewoon gewerkt worden. Neem maar andere dagen vrij. Ja, toch? En Filip zegt, Carlo, graag een mooie plaat van Dolly Parton. Als het kan, het nummer 925. Eens even kijken wat er onder de schuif zit. Jawel. Mooie plaat uit 1981.

Lekker Dolly Parton en 925. Plaat was speciaal even op bezoek van Philip. Hij vroeg hem even aan via de TikTok-lijn. En dat kan natuurlijk ook. Voor je klaas, dan heb ik een mooie plaat uit 1977. En ik raad je aan om de worstjes even goed op de barbecue vast te leggen. Zodat ze er niet heel rustig vanaf trillen. Als jij die speakers wat harder gaat zetten. Onder die mooie tonen van die plaat van Status Quo. Rockin' all over the world.

Heerlijke muziek van Boney M. Je hoorde Ma Baker hier bij de Classics op de zondagavond. Joey Jongen zegt, Carlo, zou je een mooie plaat willen draaien? Voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics. Graag een heerlijke zomerse rockplaat. Zoek zelf maar eens wat leuks uit. Nou is dat gevaarlijk, hè? Want Joey heeft ook zijn eigen muzikale rockprogramma. Met veel muziek uit de jaren 80, maar goed. Ik kan er eigenlijk maar één bedenken. 1984. Dat is het jaar waar die plaat van uitkomt. En die plaat doet het altijd goed. Altijd. Hier is Bryan Adams. And the Summer of '69.

Dadelijk een oudje van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Wat in 1978, je hoorde Hollywood Nights. Lekker even genieten van de oude muziek hier op de zondagavond. Tot 9 uur zijn we bij je met de classics op de zondagavond. En voor je klaar liggen heb ik een mooie plaat van Queen. Plaat uit 1974.

onvergetelijke muziek is het. Queen hoorde je, de Killer Queen. En wij gaan naar 1974 bij de Classics op zondagavond. Kom ik uit bij een mooie plaat van Dr. Hook. Even wat romantisch. When you're in love with a beautiful woman.

When You're in Love with a Beautiful Woman. Wat is dat mooi. 1979, die lekkere plaat van Dr. Hook. En van 1979 gaan we naar 1974. En dan komen we uit bij de eerste single van Show Waddy Waddy. Zo'n Engelse glam rock band was dat. Hebben we een paar mooie nummers gemaakt in de jaren 70 van...

Je zat 1974, je hoorde Show Waddy Waddy met hun eerste single, Hey Rock and Roll. En ondertussen kreeg ik een verzoek van Willeke. Hey Carlo, zou de plaat Footloose willen draaien? Voor iedereen die zit te genieten in de zon of bij de barbecue. Of gewoon heerlijk zitten luisteren naar de classics op een zondag. Ja, die ga je natuurlijk geen plaatje weigeren, dat snap je wel. Terug naar 1984, hier is Footloose van

Hij was speciaal op verzoek van Willeke. Voor iedereen die zit te genieten van de classics op zondag. Heerlijk op het terras of bij je barbecue. Of gewoon zomaar heerlijk in huis. Hè? Dankjewel Willeke voor het aanvragen. Wij gaan verder met Engelbert Humperdinck. Plaat uit 1967. Hier is Release Me.

heerlijke plaat van Engelbert Humperdinck. Release me. Inmiddels 8 minuten voor de klok van 7:30. En voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat van Christy. Plaat uit 1970, hier is Yellow River.

Was dat even lekker terug in de tijd. Terug naar 1970 met Christy en The Yellow River. Straks natuurlijk ook de thema-songs nog. Dat zal zo rond 2 minuten over 8:30 zijn dat we daaraan gaan beginnen. Maar eerst even deze mooie plaat van Sonny & Cher. Plaat uit 1965. Hier is I've Got You, Babe.

Hoorde de Jackson 5 en I Want You Back. Dat die uitkwam in 1970. Dus even kijken waar zijn wij aan toegekomen. De themasong van vanavond. En ik denk, ja, nou goed, met dit weer ontkom je er niet aan. Ze moeten een beetje over het zonnige gaan. Dus ze moesten Sunny in de titelsong hebben. Kwam ik uit bij de Beach Boys. California Saga. All My Way to Sunny California. Natuurlijk ook de Kings,

0: Ah, lekker hoor.
1: Sunny Days are over.
0: Je hoorde Fire Condios on Fire Condios en Sunny Days. Daarvoor hoorde je de Kings en Sunny Afternoon. En daarvoor de Beast Boys en California Saga. On My Way to Sunny California. Dat allemaal in de thema-songs. En het thema was natuurlijk Sunny. En terwijl dat draaide. Je kunt het wel raden wie er binnenkwam, hè? Ja, natuurlijk.

hele speciale deze keer. Ik kreeg een groot glas cola zero met ijsklontjes erin. En een ijstaartje. Oh, oh. En ik kan wat hebben met mijn gewicht. Niks aan de hand. Eens even kijken. Leni zegt goedenavond. Carlo, graag een plaat voor iedereen die zit te luisteren. Natuurlijk ook voor jezelf en voor Willeke. En iedereen die ik vergeten ben. Een plaat van The Middle of the Road. En Soleil, Soleil. Lekker is dat, hè? 1971.

was speciaal is op verzoek van Lane, Middle of the Road en Soleil Soleil. Lekker man, dat is ideaal. Een mooie plaat is dat. Met Joey heb ik het ondertussen moet ik zeggen. Even over koffie. Ja, hier zit ook van allerlei opties op. Je kunt er van alles mee doen. Onder andere koffie drinken. Dat is toch wel het voordeel van zo'n automaat in huis. En ik neem je mee terug naar 1980. Een mooie plaat van de Detroit Spinners. Working my way back to you.

Lekker is dat, de Detroit Spinners, een plaat uit 1980. Working my way back to you. En wij gaan nog iets verder terug in de tijd. Terug naar 1960. En dat allemaal hier bij de Classics op zondag. Roy Orbison staat voor je klaar. En ook...

is dat Don en Phil Everly. Dat nummer de Bird Dog. En ook jouw 1958. Ja, soms dan duiken we ook nog wel eens terug onder de jaren 60. Hè. Inmiddels nog een heerlijke temperatuur hier in Friesland in de studio. We kunnen het goed volhouden hier in Weidemoorn. Ja, joh. Ik weet niet hoe het bij jou is. Zit je nog lekker op het terras en geniet je een beetje van de zon? Of heb je je teruggetrokken in de koelte van de huiskamer? Want op die manier kun je ook genieten van de classics natuurlijk. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1976. Een nummer van Rod Stewart. Hier is Sailing.

Lekker is dat een mooi nummer van de Rod Stewart en Sailing. En ik had het er net over hoe warm is het bij jou en bij jullie. Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar jouw Akkerman die stuurt even een fotootje door. Bij haar in de huiskamer op dit moment 29,5 graden.

weet niet wat het hier in Friesland is. Dan moet ik straks eens even aan de koffiejuffrouw vragen. Of die even wil kijken op de thermostaat, want waar die op staat. Ik denk dat we inmiddels de kachel net hebben uitgedaan. Dat vermoeden heb ik wel. Jij mag me natuurlijk ook even laten weten hoe warm is het bij jou in de huiskamer. Is dat een nieuw onderdeel op de zondagavond? Wat is de temperatuur van jouw huiskamer? Ik krijg dat zometeen wel door van de koffiejuffrouw. Dan hoor ik het wel. Vermeld ik het dan ook even wat het hier in Weidum doet. Wij gaan verder met de mooie plaat van The Carpenters. Hier is Yesterday Once More.

Lekker zat de Carpenters en Yesterday Once More. We hadden het over die temperaturen. Het is echt... Ik krijg verschillende dingen door, hoor. Buitentemperatuur in het zuiden op het ogenblik nog 32,5 graden. Ze hebben daar gelukkig wel een radiostudio-temperatuur van 19 graden. En in huis is het daar 21 graden. Nou, dat is netjes. Dat is in het zuiden. Maar Jo woont ook in het zuiden. Die had het ook veel te warm. 29,5. Dan zakken we af naar het midden van het land. Kom ik uit in Nijkerk. Daar hebben ze het met de airco. 19 graden. Hoe warm het daar zou zijn zonder de airco kunnen ze niet vertellen. Ik heb even gezegd om hier te kijken. 21,5 graden zonder airco. Dan zijn we daar ook weer mee op de hoogte. Hebben we verder nog dingen te melden? Ja, Joey heeft ook heerlijk de airco aanstaan. Die gaat heerlijk cool slapen, zegt hij straks. Nou, zit er hier niet in. Gewoon zweten, denk ik. Nee, want dat valt mee. Zometeen weer een hele bijzondere cover en origineel. Echt zo eentje dat je denkt... Huh? Ken ik helemaal niet die uitvoering, nou die. Maar eerst even deze, Leo Sayer and More Than I Can Say. Alleen het zegt in Putten 26 graden in de woonkamer.

0: love you more than I can say. Is toch mooi als je dat tegen je geliefde kunt zeggen. Lekker op hand van Leo Sayers, dat uit 1980. En ik had het je al beloofd in de cover en het origineel vandaag. Een bijzondere cover. Het origineel ken je wel, tuurlijk ken je het. Het origineel komt uit 1958 en is van niemand minder dan Elvis Presley. En het nummer Jailhouse Rock. Dan nu de cover. Een stukje later in de tijd in een live uitvoering. Ik kwam hem tegen en wilde hem niet onthouden. Ik heb het over de cover van Queen. Freddie Mercury en de mannen, die maakten daar een cover van. Tijdens een live optreden. De kwaliteit was toch wel zodanig goed dat ik dacht, nou, die kunnen we wel een keer gebruiken in de cover en het origineel. De Jailhouse Rock.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje.

Maar ik vond hem te leuk om hem niet te laten horen. Ja toch. We gaan terug naar 1977 hier bij de Classics op de zondagavond. Een mooie plaat van Billy Ocean voor je klaarstaan. Hier is Red Light.

platenplaten stond in 1977 van Billy Ocean. Meestal hoor je altijd When the Going Gets Tough. Maar deze is minstens net zo mooi. Tenminste, dat vind ik. En dat is voordeel als je zelf die lijsten samenstelt. Dan kun je gewoon zeggen, ik draai hem. Hey, je hebt over mooi gesproken. Wat dacht je van die plaat van Charlie Rich? And the most beautiful girl.

Ik weet het niet, hè? Kon jij stil blijven zitten op je stoel bij het horen van deze heerlijke plaat van Buddy Holly en The Brown Eyed Handsome Man. Ik zit net van die onzinnige adviezen te lezen. Dat komt af en toe voorbij, dan krijg ik zo'n berichtje. Dan denk ik, nou, daar heb je helemaal niks aan. Vandaag bijvoorbeeld. Een onzinnig advies van de overheid in het RIVM. Jullie allemaal wel bekend. Dan krijg ik een berichtje. Drink 2 liter water als het heet is. Nou, lieve mensen, ik geef je een advies. Doe dat niet. Laat het eerst afkoelen. Want je verbrandt je mond. Wie gaat dat nou adviseren? Drink 2 liter water als het heet is. Goed, doe maar. Nou, verder met de muziek. Terug naar 1967, The Kings en Waterloo Sunset.

Inmiddels alweer 8:30, jongens. Dan gaat die tijd toch snel. Je hoorde de Kings en de Waterloo Sunset. En natuurlijk luister je tot 9:00 naar de classics op de zondagavond. Die mooie hits uit de jaren 60, 70 en de vroege jaren 80. Of zoals collega Patrick dat altijd treffend zegt, de eerste helft van de jaren 80. Ja, dat weet je bij mij maar nooit. Ik hou het maar op vroeg. Straks nog een mooie jukeboxplaat voor je klaarstaan. De plaat van de Fortunes komt nog voorbij. Ik zie ABBA nog staan. Roger Whittaker, ook altijd mooi. Maar eerst even deze van de Four Seasons. Het duurt nog wel een paar maanden hoor. December. Of eerst deze dan van Kellen Twins. Zullen we dat doen? Laten we dat maar doen. Hier is When.

1050, een nummer van de Kaylin Twins. En heel kort gewoon, wanneer zou het in Nederland zijn? En ik zei het net al, de Four Seasons, zij staan voor je klaar. En ze zingen even een mooie avond uit december 1963. Man, wat een avond was dat. Oh, what a night.

Says, oh, oh, what a night. Altijd mooie muziek van de Four Seasons, December 1963, hoor je. En de jukeboxplaat, hij staat voor je klaar. Het is een plaat van John Landis en Dan Aykroyd. Zowel John Belushi. Je kent ze wel, de Blues Brothers. Ze vervieren al een beetje faam in de Saturday Night Live shows. En aan de hand van die personages maakten ze een film. De film die kwam uit in 1980. En daar waren ze on a mission from God, zeiden ze. Ze wilden namelijk een weeshuis redden en daarvoor hadden ze $5,000 nodig. Jake besloot, het kon wel gestolen worden en dan gaven ze dat aan moeder Overste. Daar was moeder Overste het niet helemaal mee eens. En ze werden het weeshuis uitgestuurd. Toen hadden ze het idee, dan gaan we het op een eerlijke manier verdienen. Nou ja, hoe dat ging. Amerika op zijn kop, laat ik het heel kort zeggen. Een mooie film om te zien, hè. The Blues Brothers. Een mooie plaat uit die film. En werd ook een hit in de jaren 80. Een mooie plaat in de jukebox van vanavond. Everybody Needs Some.

er is ook helemaal niks van gelogen, hè? Nee. Everybody needs somebody to love. Heerlijke muziek van de Bruce Brothers. Vandaag was het de jukeboxplaat van deze week. En dat had ook rustig de volgende plaat kunnen zijn. Ik weet nog wel een wat jongere Carlo. Die vond in 1976 op 12-jarige leeftijd dit wel een hele mooie plaat. En over welke plaat ik het heb? Ach, luister maar.

vond het echt een geweldige plaat. En of dat dan ook kwam door Agnetha, die blonde, dat kan ook hoor, dat speelt ook mee. Anita Bjorn, Benny en Anne Vriet brachten dit nummer in 1970 uit. Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik helemaal niet goed, joh. 1976, ja, dat was het. En het was getiteld Fernando. Voor je klaar staan heb ik een mooie plaat uit 1970. Sorry. Een nummer van de Roger Whittaker. Hier is I Don't Believe in It.

0: Ik zei het al, een geweldige plaat van Roger Whittaker. I don't believe in if anymore. Over terug in de tijd gesproken. Terug naar 1962, een mooie plaat van Pat Boone. Hier is Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
2: La.

Heerlijk terug in de tijd met Pat Boone, terug naar 1962. En dat altijd mooie Speedy Gonzales. Nou ja, van 1962 is het maar een kleine stap naar 1964. Wat een mooi jaar was dat. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Hier is Jim Reeves en I Won't Forget You.

Je hoort het hele tweede eindtune van vanavond. En dat betekent dat er een eind is gekomen aan deze uitzending van de Classics op zondagavond. Wat een heerlijke zondagavond was het met schitterend weer. En net zo mooie muziek. Dat allemaal bij jouw favoriete radiostation op de zondagavond. Maar natuurlijk alle andere dagen van de week ook. En voor sommigen ben ik het dinsdagavond alweer met het programma Voor de Bakker. En ook aanstaande dinsdag hebben we het thema Nederpop. Dus noteer dat maar vast. Wat mij betreft natuurlijk weer bedankt met het luisteren naar het programma. En voor straks een welterusten. Geniet nog even van een lekkere vrije tweede Pinksterdag. Ik ga er tenminste vanuit dat je vrij bent. Hey, welterusten voor straks en morgen allemaal gezond weer op. Wat mij betreft tot dinsdagavond of tot volgende week zondagavond. 6 uur ben ik er dan weer en dinsdagavond 7 uur. Ook namens de koffievrouw een hele fijne avond. En tot volgende week. Jack in de

0: Cliff Richard and the Young Ones, de titeltrack van een succesvolle musicalprint. Het nummer werd geschreven door Brian Bennett en Sid Tepper. Het gaat over een groep vrienden die een projectontwikkelaar moet tegenhouden om hun eigen zaakje te redden. De film was een enorm succes. Welkom bij Helden van de Popmuziek met vandaag onder andere Diana Ross, Dave Davis en de Commodores. Night Shift is een nummer 1 hit voor de Commodores zonder Lionel Richie. Walter Orange, Dennis Lambert en Fran Gold schreven het nummer. Night Shift is een ode aan de veel te vroeg gestorven muzikale helden Jackie Wilson en Marvin Gaye.
1: Rob van Dalen.

Sunshine of Your Love. Een van de succesvolste singles van de superband Cream. Pete Brown, Jack Bruce en Eric Clapton schreven het nummer. Het was een top 5 hit in de Verenigde Staten. In 1973 had de Franse zangeres Dalida al succes met de single Parole, een duet met Alain Delon. In 1974 had ze een monsterhit met Gigi L'Amoureux.

entends? Tu les entends, Gigi?

Lily Was Here, een enorme hit in 1989 voor de Nederlandse saxofonisten Candy Dulfer en Dave Stewart, de gitarist van de succesvolle band Eurythmics. Het instrumentale nummer haalde de top van de hitlijsten en is ook terug te vinden op de soundtrack van de Nederlandse film De Cassière. Zoals beloofd, Dave Davis, hij schreef Death of a Clown samen met zijn broer Ray. De single combineerde een Dylan-achtige zang met een prachtige melodie.

us, baby. Don't Give Up On Us, een nummer 1 hit in de Verenigde Staten en ook in Groot-Brittannië. Terug te vinden op het album David Soul uit 1976. De Amerikaanse zanger en acteur kennen we uit de populaire tv-serie Starsky & Hutch. Hij speelde de rol van Hutch. De mooiste classics aller tijden, iedere week in Helden van de Popmuziek, met nu Diana Ross en The Supremes. Stop in the Name of Love is zonder enige twijfel een van de kenmerkende hits van The Supremes. Het schrijversteam Holland Dozier Holland schreef het nummer. De choreografie voor het optreden werd samengesteld door leden van The Temptations.

Private Investigations, de enige hitsingle van het album Love Over Gold, maar het had weinig gescheeld of het waren er twee geweest. Mark Knopfler had namelijk op het allerlaatste moment een track van de LP gehaald, omdat hij de song niet geschikt vond als Dire Straits opname. Hij gaf het vervolgens aan Tina Turner, die er een jaar later de titeltrack van haar comeback album van maakte. We hebben het dan natuurlijk over het nummer Private Dancer.

zover Elvis Costello en tot zover ook deze helden van de popmuziek. Ik laat je nog met de Eurythmics en There Must Be an Angel. En verrassend maar waar, het was de enige nummer 1 hit voor de Eurythmics in Groot-Brittannië. De harmonica solo is van niemand minder dan Stevie Wonder. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aaldert, de radio die je doet.

0: er is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Haaldert.